0: 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
0: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
0: Well, het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
1: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
0: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
0: Als een trein.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Joke Doodlewoman.
6: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
8: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
7: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
10: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team aan te moedigen. Hè.
11: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
12: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
13: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
15: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
15: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
15: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlees plaats?
15: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
15: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Nieuws en info aan de kust.
14: Nieuws en info. Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
17: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Rani van Wandegem.
19: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
20: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
1: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
20: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
2: Regionaal nieuws en info.
14: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Cursaal Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
0: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
0: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
7: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
22: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandeling heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
23: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
24: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
24: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
24: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
24: Wat dat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkrokken en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
24: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
24: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
24: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostense warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
2: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regio nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
10: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
9: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
10: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
9: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
6: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
7: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Cursaal Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
8: Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
8: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
9: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
9: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
9: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde. Waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
9: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
9: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
9: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
10: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Polet.
12: Ik ben André Durie.
13: Ik ben Kurt Kluis.
14: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee regionieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
15: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
2: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
3: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
6: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
5: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
6: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
5: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
6: Maar het is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè. Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
5: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken.
6: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
5: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
6: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
5: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
6: Maar het is een hobbelende weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
5: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
6: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
5: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
6: Als een trein.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale. En er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het 3e en 4e leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Natasja Waldman.
9: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
10: Ik ben Joke Doodlewoman.
11: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in

0: regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen. Stefaan Reinaert, wat is dat precies?
2: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
2: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
2: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
2: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Kursaal Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
6: Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
6: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
5: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
8: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
9: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
10: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kursaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
11: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
1: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
11: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
12: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
5: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regio nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
14: Ik ben Timmy van Assen.
15: Hello, I'm Dario Durja.
16: Ik ben Frank Jonbloed.
17: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
18: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca.
18: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
18: Eerst het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
18: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
18: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
18: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
18: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
14: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
5: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
1: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
19: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
1: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
19: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mijn vrouw Verkijn samengewerkt, maar het is zo dat dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
14: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije scholen, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
20: Ik ben een familiemens, heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
21: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de BLM, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
22: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Cursaal Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
6: Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
23: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
6: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
5: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
24: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk tot prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswezen op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
24: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
8: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Rani van Landegem.
10: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
25: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
12: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
25: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
20: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
26: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
23: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
27: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
23: En waar is dat?
27: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
23: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
27: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
23: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
27: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
23: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
27: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
23: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad. Zijn jullie daar nog vragende partij?
27: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
23: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
27: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googelen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
11: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
13: Nieuws en info aan de kust.
14: Radio Noordzee. Radio
13: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale. En er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
16: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
17: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
18: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
19: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
23: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
19: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
23: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
19: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè. Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
23: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
19: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
23: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
19: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat was een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
23: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
19: Maar het is een hobbelende weg. Daar worden we niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
23: Tweetal weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
19: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
23: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
19: Als een trein.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Kursale Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra, en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
2: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij, maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
2: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
5: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstouren, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
6: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dat is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in de Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kursaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen. Stefan Reinaert, wat is dat precies?
9: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
9: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die café-parlees plaats?
9: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldenzaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks café-parlees?
9: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
10: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostense warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
11: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regio nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
16: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft 1 bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar 1 bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
16: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
3: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
17: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de zesde editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
17: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
17: Eerst het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
17: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
17: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
17: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
17: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
18: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
20: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
21: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
22: Absoluut. Eerst en vooral, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Cursaal Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
2: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
2: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
5: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
5: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
18: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben George Keters.
24: Ik ben Caroline de Vriend.
25: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
6: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentierende markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
9: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
10: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
11: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Horen.
26: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
27: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, Schepen voor Cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
12: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
12: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren.

0: Stukken hebben en ze willen schenken aan de stad. Zijn jullie daar nog vragende partij?
1: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
0: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
1: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googelen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Cursale Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
4: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
0: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
4: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
2: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
6: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
7: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
8: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
9: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was het wel plezant. Maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Cursaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?

0: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
0: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
1: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
0: Maar het is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
1: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
0: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
0: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
0: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
1: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
0: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
0: Als een trein.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
4: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
3: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
6: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
8: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
10: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
10: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
10: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
10: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
11: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
1: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
11: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook zien.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
12: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
13: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader Weilen, Kabir Versluis.
14: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
3: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Cursaal Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
15: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
15: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
3: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
16: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
16: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
16: Eerst het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
16: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
16: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
16: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
16: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
17: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
19: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Regionieuws.
3: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
4: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
3: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen. Dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
20: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten. Ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
21: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelowerde speler ooit in Oostende.
22: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenaal bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
23: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
1: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
23: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkijn samengewerkt, maar het is zo dat dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
17: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
2: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
13: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk tot prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
24: Vanaf wanneer gaat dat in?
5: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Cursaal Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
15: Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
24: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
15: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
3: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
8: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
10: Merci Hannes supporters, dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
11: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
24: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
24: En waar is dat?
12: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
24: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
12: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
24: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
12: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
24: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
12: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
24: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
12: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
24: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
12: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
17: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
4: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
3: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regio nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Simon Buijsen.
16: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
18: Ik ben Jean-Marie Barra.
19: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
25: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
24: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
25: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
24: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
25: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
24: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
25: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
24: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
25: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
25: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
1: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
25: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
25: Als een trein.
2: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale. En er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het 3e en 4e leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
18: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
18: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
18: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
18: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
18: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
21: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
22: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
23: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Cursale Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
25: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
24: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
25: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
3: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
0: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
24: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
0: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook zien.
3: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Natasja Waldman.
6: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
7: Ik ben Joke Doodlewoman.
13: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
4: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
3: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
10: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
11: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
12: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
15: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstatus. Daarvoor was ik wel plezant, maar om echt tegen Oostende te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
17: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
24: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
17: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
24: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
17: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
24: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
17: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
24: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
17: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dus culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
24: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
17: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
24: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
17: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
24: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Natasja Waldman.
6: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
7: Ik ben Joke Doodlewoman.
1: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
24: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
14: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
24: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
14: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Cursaal Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra, en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
16: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
24: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
16: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
3: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
19: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
20: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen en met dezelfde persoon.
21: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film
19: uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
11: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in Tweede Landelijke op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene.

0: Of ze zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
0: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
4: Bovan, de beheerder van het Oostense warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
5: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
4: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regio nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Romina van Horen.
9: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
10: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
9: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
11: En waar is dat?
12: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
11: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
12: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
11: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
12: Ja, Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkt.

0: beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
0: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
0: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
0: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
5: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
5: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
1: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
5: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
1: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
5: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
5: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
5: Maar het is een hobbelende weg. Daar worden we niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
1: Tweetal weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
5: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
5: Als een trein.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrije strand op het strand van Oostende. Ja.
7: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
8: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
9: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Cursale Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek- en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
10: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
10: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
2: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
11: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
11: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
11: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlees plaats?
11: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxem in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
11: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
13: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen. En vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
2: Het bedrijf Rely On, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
16: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
17: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Tjeppen, want die was er echt wel heel triestig over.
18: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het klukt, ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
19: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft 1 bevoegdheid behouden, en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar 1 bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben, en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben, en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
1: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
19: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook sieren.
2: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
2: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het 3e en 4e leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Glenda Groo.
21: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Antri Dumaré.
23: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
24: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
24: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
24: Eerst het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
24: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
24: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dus een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
24: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
24: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
2: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Cursaal Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
10: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
10: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
2: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
5: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
6: In ons actieplan beginnen we nu met een dertigtal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
22: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
1: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
22: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
13: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
2: Het bedrijf Rely On, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben George Keters.
9: Ik ben Carolien de Vriend.
11: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
12: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het 3e en 4e leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
15: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
15: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
15: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
15: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
15: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
15: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
15: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
9: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
14: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
16: Wel, wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisel veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
17: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Cursale Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
10: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij, maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
10: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
2: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
18: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
18: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
1: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
18: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè. Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
1: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
18: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
18: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
18: Maar het is een hobbelende weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
1: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
18: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
18: Als een trein.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
20: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Rani van Landegem.
23: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
13: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
2: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
15: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
0: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
6: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
6: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
6: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
6: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
6: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale. En er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
22: Ik ben Kirby Hallemees.
24: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Ik ben Roger Jonker Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
26: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden, en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
1: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
26: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook zien.
2: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Cursale Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
10: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
8: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
10: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
2: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
11: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
12: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
14: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
22: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Cursaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
16: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
8: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
16: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
8: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaal Krokettenfestival?
16: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
8: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
16: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
8: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
16: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
8: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
16: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
8: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
16: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
17: Het Garnaal Krokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof. Radio
18: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
19: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
20: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
19: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regio nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
24: Ik ben Timmy van Assen.
27: Hallo, I'm Dario Durja.
28: Ik ben Frank Jonbloed.
29: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Radio Noordzee.
8: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
0: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten.

0: Het is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer. Dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
7: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat de gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
6: Vanaf wanneer gaat dat in?
7: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
9: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
10: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
11: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
12: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Cursale Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
13: Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
6: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
13: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders...

0: spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
4: En waar is dat?
5: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
4: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
5: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
4: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
5: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
4: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
5: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
4: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
5: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
4: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
5: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
6: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Sifan Tange.
8: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
9: Ik ben Rudy de Meijer.
10: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
11: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
12: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
13: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
14: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
4: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
14: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
4: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
14: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
4: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
14: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
4: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
14: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
4: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
14: Het is een hobbelende weg. Daar worden niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
4: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
14: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
4: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
14: Als een trein.
3: Nieuws en info aan de kust.
15: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het 3e en 4e leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
17: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
18: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
20: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
4: Dat is volgens een vaste formule?
20: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
20: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
20: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
4: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
20: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Nieuws en info. Noordzee-regionieuws.
1: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Cursale Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
0: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
0: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat dat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
22: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
23: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
24: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem. Een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
5: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
4: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
5: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
25: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
6: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
3: Noordzee regionieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
6: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Marcel van Tilt.
8: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
9: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
10: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
11: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
4: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
11: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
7: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
12: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En dan mag u vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit. Vandaag start KIM, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne vrijdag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
4: Vanaf wanneer gaat dat in?
13: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
15: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
16: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Cursaal Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
0: Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
17: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
0: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De Toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
18: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
4: En waar is dat?
18: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
4: De Toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
18: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
4: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
18: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
4: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
18: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
4: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
18: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
4: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
18: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen Toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
7: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
20: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Romina van Horen.
26: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
27: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
26: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
5: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Chambredot is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
8: Het gaat over, in feite over het Van Este Genootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toot VG, periode 1907-1981.
9: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
22: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We maken ons vandaag op voor een dag vol zonneschijn. Het wordt meteen de laatste nazomerdag met maxima van 22 tot 25 graden. Helaas moeten we morgen alweer rekening houden met veel bewolking waaruit lichte regen kan vallen. Het kwik blijft morgen net onder de 20 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
23: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
4: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
23: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
4: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
23: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
4: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
23: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
4: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
23: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
4: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
23: Maar het is een hobbel in de weg. Daar worden niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
17: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
23: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
17: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
23: Als een trein.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale. En er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het 3e en 4e leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
11: Ik ben Timmy van Assen.
12: Hello, I'm Dario Dörda.
13: Ik ben Frank Jonbloed.
14: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
15: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
17: Dat is volgens een vaste formule?
15: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
17: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
15: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
17: Waar vinden die Café Parlés plaats?
15: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxem in het Dorpshuis.
17: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
15: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Cursaal Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
0: Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
17: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
0: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
11: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
13: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
16: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Breden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in de Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
19: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
17: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
19: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
18: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
24: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor €3,5 miljoen ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
5: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
24: Het bedrijf Rely On, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
6: Ik ben Timmy van Assen.
12: Hello, I'm Dario Dörda.
8: Ik ben Frank Jonbloed.
14: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
20: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
4: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
20: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
4: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
20: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje keer proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
4: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
20: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
4: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
20: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
4: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
20: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
4: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
20: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
21: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Noordzee Regio Nieuws.
24: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
6: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En dan mag u vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit van

0: 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn, dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
1: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
0: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
4: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
5: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen. Dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke. Maar dat was zeker geen must.
6: Ik kwam als 15, 16-jarige naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien? Hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Cursale Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
8: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
9: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
8: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
7: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?

0: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
0: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
8: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
7: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
10: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
11: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
12: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: We maken ons vandaag op voor een dag vol zonneschijn. Het wordt meteen de laatste nazomerdag met maxima van 22 tot 25 graden. Helaas moeten we morgen alweer rekening houden met veel bewolking waaruit lichte regen kan vallen. Het kwik blijft morgen net onder de 20 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
13: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
5: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Louis. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
5: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
5: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
5: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
5: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
5: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
7: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Bratanus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Remond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
8: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
7: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
8: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
7: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
8: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè. Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
7: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
8: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
7: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
8: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding. En dat is normaal van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg. Om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen. Wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
7: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
8: Het is een hobbelende weg. Daar worden we niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
7: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
8: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
7: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
8: Als een trein.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Cursale Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
3: Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
7: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
3: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
9: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
10: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
12: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
7: Dat is volgens een vaste formule?
12: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
12: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
7: Waar vinden die Café Parlés plaats?
12: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
7: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
12: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor €3,5 miljoen ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
13: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regio nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
15: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Jup, ik zie Alain van Pruutluiten.
18: En ik zie ook Alain ook van Pruutluiten.
17: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
19: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft 1 bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar 1 bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
7: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
19: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook zien.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee. Dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En dan mag u vanavond voor Peter Hoojars Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit, vandaag start Kim, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne vrijdag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
5: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
4: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
5: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
4: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
5: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
4: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
5: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
4: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
5: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
4: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
5: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
4: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
5: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
6: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
8: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
9: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Cursale Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra, en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
10: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
10: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
11: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
4: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
11: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
6: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
13: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
18: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
19: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We maken ons vandaag op voor een dag vol zonneschijn. Het wordt meteen de laatste nazomerdag met maxima van 22 tot 25 graden. Helaas moeten we morgen alweer rekening houden met veel bewolking waaruit lichte regen kan vallen. Het kwik blijft morgen net onder de 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
20: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
4: Vanaf wanneer gaat dat in?
20: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
21: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
24: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
4: En waar is dat?
24: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
4: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
24: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
4: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
24: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
4: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
24: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
4: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
24: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
4: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
24: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
6: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Cursale Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
10: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
10: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar de zee heeft ook bepaalde gevaren. En kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
7: 1. De Speukom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
8: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
9: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
4: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
9: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
4: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
9: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
4: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
9: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
4: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
9: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat was een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
4: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
9: Maar het is een hobbelende weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
4: Tweetal weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
9: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
4: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
9: Als een trein.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
13: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. De afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentierende markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regio nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
5: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
4: Dat is volgens een vaste formule?
5: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
5: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: Waar vinden die Café Parlés plaats?
5: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
4: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
5: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Dagklapper.
15: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En om 8 uur vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit. Vandaag start Kim, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne vrijdag.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
16: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
4: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
16: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
6: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
18: Zelfverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende. Zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
19: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
25: Het is opvallend.

0: tweedehands goederen creëert de kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
1: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
2: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
1: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
0: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
6: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
5: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
6: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
5: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
6: Eerst het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
5: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
6: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. Het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
5: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
6: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
5: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
6: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
5: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
6: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
7: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Tineke van Halemees.
9: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Frank Dierkens.
11: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
0: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot

0: 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
1: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
0: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook, Hans de sector, de campingsector staat daar ook in.
4: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
5: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: We maken ons vandaag op voor een dag vol zonneschijn. Het wordt meteen de laatste nazomerdag met maxima van 22 tot 25 graden. Helaas moeten we morgen alweer rekening houden met veel bewolking waaruit lichte regen kan vallen. Het kwik blijft morgen net onder de 20 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
7: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
8: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
7: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
8: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
7: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
0: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Marcel van Tilt.
10: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
11: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
12: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
13: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
2: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Kursaal Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
14: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
7: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
14: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
0: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En het is ongeveer 4 hectare groot.
16: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moeten in orde komen, zodat Volley Bredenhein geen extra kosten heeft.
17: wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het Kursaal betekent voor de stad. En daar komen ja, eigenlijk heel mooie cijfers uit.
18: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kursaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
1: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is. En dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
7: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
1: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
7: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
1: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
7: De naam verandert ook?
1: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostense warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
2: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regio nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Dina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
7: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken, jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
10: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
9: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
10: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het 3e en 4e leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En dan mag u vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit. Vandaag start Kim, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne vrijdag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
4: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied wat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
6: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Het waar dat we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
7: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
8: De stadsharmonie kostte de stad meer dan €60.000 per jaar. En de andere 4 harmonieën kregen €400 tot €500 subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Kursaal Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
10: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
10: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
9: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
11: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
3: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
11: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
3: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
11: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
16: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
9: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
18: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
6: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
18: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
5: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: We maken ons vandaag op voor een dag vol zonneschijn. Het wordt meteen de laatste nazomerdag met maxima van 22 tot 25 graden. Helaas moeten we morgen alweer rekening houden met veel bewolking waaruit lichte regen kan vallen. Het kwik blijft morgen net onder de 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
19: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
3: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
19: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
3: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
19: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
19: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
9: Bedankt, Ludoviane.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Stefan Tange.
21: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
22: Ik ben Rudy de Meijer.
23: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
1: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
3: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
1: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
3: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
1: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
7: Noordzee regionieuws.
22: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Kursaal Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra, en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
10: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
10: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
22: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
25: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert willen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Bredene, Oudenburg, Jabeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
26: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in de Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten 12,5 euro. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
10: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is dat Dennis heeft willen concepteren, Dennis de coach. Dus,
3: dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
10: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
3: Hoe zit dat?
10: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je het al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
3: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
10: Maar het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
3: wat zijn de ambities dit jaar?
10: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
10: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
27: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
8: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
12: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor €3,5 miljoen ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
22: initiatiefnemer Nathan Blondé.
5: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
22: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Maaike van Eno, beter bekend als Doge.
14: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
16: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de kidskampen veranderen. Waarom is dat?
5: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is. En dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
3: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
5: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
3: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
5: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
3: De naam verandert ook?
5: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
6: Nieuws en info aan de kust.
17: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
22: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het 3e en 4e leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee, dagklapper.
18: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En dan mag u vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit. Vandaag start Kim, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne vrijdag.
27: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
0: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
3: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
0: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers elke keer laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
15: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutleu dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
19: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
20: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
21: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Cursale Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
10: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
10: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
21: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Hondelet.
27: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
27: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
23: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. De, voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
11: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
5: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
11: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
25: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
26: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
28: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: We maken ons vandaag op voor een dag vol zonneschijn. Het wordt meteen de laatste nazomerdag met maxima van 22 tot 25 graden. Helaas moeten we morgen alweer rekening houden met veel bewolking waaruit lichte regen kan vallen. Het kwik blijft morgen net onder de 20 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel.

0: Al warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
1: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
0: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
0: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Charlotte Verkeijn.
6: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
7: Ik ben Danik Menne.
8: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
9: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
10: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
1: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
10: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
1: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
10: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
10: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.

0: Bedankt, Ludo Viade.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
2: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Cursale Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra, en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
3: Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
3: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
2: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
6: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
7: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
8: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Cursaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
11: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de naam zorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
4: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
11: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral ja, financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
4: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
11: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
10: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
12: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
2: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regio nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Matthijven.
14: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
3: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
4: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
3: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
4: Hoe zit dat?
3: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toe naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
4: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
3: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw, zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
4: wat zijn de ambities dit jaar?
3: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk moeten we ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
3: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
15: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
16: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
17: Noordzee regionieuws.
2: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale. En er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee.
17: Noordzee, dagklapper.
18: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En dan mag u vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Dion van Broekhoven brengt een auteurslezing in de bibliotheek Oostende. Dion praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit. Vandaag start Kim, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne vrijdag.
17: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
12: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
4: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
12: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
4: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
12: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
4: De naam verandert ook?
12: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
19: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
20: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
21: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
3: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
3: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
2: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
22: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
4: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
22: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Eddy Grison.
25: Ik ben Nina Batti.
26: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
27: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
12: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. De afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
2: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
11: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
7: We zitten Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaanderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
8: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefever, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: We maken ons vandaag op voor een dag vol zonneschijn. Het wordt meteen de laatste nazomerdag met maxima van 22 tot 25 graden. Helaas moeten we morgen alweer rekening houden met veel bewolking waaruit lichte regen kan vallen. Het kwik blijft morgen net onder de 20 graden.
5: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
10: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
9: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
10: Dit is Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Michael Van Nie.
15: Hallo, ik ben Louise Carton.
16: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
24: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
4: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
24: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
4: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
24: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten en voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver, ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
3: Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
3: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
2: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, dat is zeker een goede zaak voor een toeristische stad als Oostende. Merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
14: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
15: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
10: Radio Noordzee.
17: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
19: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
4: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
19: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
4: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
19: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
4: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
19: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
10: Bedankt, Ludoviane.
17: Nieuws en info aan de kust.
10: Dit is Radio Noordzee.
17: Noordzee regionieuws.
2: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bouvin wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
12: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
2: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
21: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
22: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Radio Noordzee.
4: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZ2 Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
11: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZ2 Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZ2 en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
4: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZ2 zwerfkatjes?
11: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
4: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
11: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Nieuws en info. Radio Noordzee.
6: Noordzee, dagklapper.
7: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En dan mag u vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de Bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 19:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit, vandaag start Kim, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne vrijdag.
6: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
3: Goh, uitschieters. Ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
4: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
3: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
4: Hoe zit dat?
3: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
4: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
3: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
4: wat zijn de ambities dit jaar?
3: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden. Zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
3: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus hadden voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
10: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
9: Hier in de site bij het AZ Oostende.
23: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverok ook aanwezig zal zijn.
25: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruik naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker.
2: Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek- en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
3: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
3: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
2: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
17: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
12: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is. En dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
4: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
12: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende. Maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
4: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
12: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
4: De naam verandert ook?
12: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
1: Ik ben Lut van de Kastelen.
5: Ik ben Patrick Jansen.
13: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
17: Noordzee-regionieuws.
2: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De Kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
12: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
2: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
15: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
16: Maar ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Oh, ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: We maken ons vandaag op voor een dag vol zonneschijn. Het wordt meteen de laatste nazomerdag met maxima van 22 tot 25 graden. Helaas moeten we morgen alweer rekening houden met veel bewolking waaruit lichte regen kan vallen. Het kwik blijft morgen net onder de 20 graden.
17: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
18: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
4: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
18: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
17: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Maxime Dong.
24: Ik ben Brenda Linskens.
26: Ik ben Bart Versleus.
27: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
17: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
28: Wel, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
10: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
8: Nieuws en info aan de kust.
9: Noordzee regionieuws.
11: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
3: Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar

0: scheidsrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo koud, gure wind.
3: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
4: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
5: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
8: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer. En er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af. En dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
7: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
8: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
7: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
8: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostense warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
2: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regio nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
4: Ik ben Maurits Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Jup, ik zie Alain van Pruitluite.
7: En ik zie ook Alain ook van Pruitluite.
6: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
10: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dimensiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dimensiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
9: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
10: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
9: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
10: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
9: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
10: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukte niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
8: Bedankt, Ludoviane.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En dan mag u vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Dion van Broekhoven brengt een auteurslezing in de Bibliotheek Oostende. Dion praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit. Vandaag start KIM, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne vrijdag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
4: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
3: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
4: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een €7000 op jaarbasis zijn.
3: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
4: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
6: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
7: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
8: De vestrap is ook het wat niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we een chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel.
9: Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
10: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
10: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
9: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
10: Uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft willen concepteren, Dennis de coach. Dus,
3: dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
10: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
3: Hoe zit dat?
10: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
3: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
10: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
3: wat zijn de ambities dit jaar?
10: Ambities die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
10: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
9: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
15: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
9: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
17: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
18: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
4: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: We maken ons vandaag op voor een dag vol zonneschijn. Het wordt meteen de laatste nazomerdag met maxima van 22 tot 25 graden. Helaas moeten we morgen alweer rekening houden met veel bewolking waaruit lichte regen kan vallen. Het kwik blijft morgen net onder de 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de kidskampen veranderen. Waarom is dat?
15: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
3: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
15: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
3: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
15: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen, geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
3: De naam verandert ook?
15: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
9: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
20: Ik ben Patrick de Vit.
21: Ik ben Philippe Monseweijer.
22: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
23: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
3: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
23: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
10: Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
10: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
9: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
25: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
26: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
27: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
28: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moeki in onze kop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be.
1: Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem. Een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
5: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
7: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
2: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
5: Ik ben Philippe Monseweijer.
6: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
8: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
7: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
8: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
7: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
8: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten en voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er 1 aalscholver, er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En dan mag u vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit. Vandaag start Kim, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne vrijdag.
0: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
9: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
7: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
9: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
7: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
9: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden. Waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen. En ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
7: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
9: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
7: Bedankt, Ludoviane.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido geeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
11: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. De mens wordt er is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
12: Voor mij, de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een driemaster.
13: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
14: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
7: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
14: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
7: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
15: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
7: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
15: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
7: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
15: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
17: Ik ben Timmy van Assen.
18: Hello, I'm Dario Durja.
19: Ik ben Frank Jonbloed.
20: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostense warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. initiatiefnemer Nathan Blondé.
2: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk, want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
17: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen en waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
21: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad en we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen, dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We maken ons vandaag op voor een dag vol zonneschijn. Het wordt meteen de laatste nazomerdag met maxima van 22 tot 25 graden. Helaas moeten we morgen alweer rekening houden met veel bewolking waaruit lichte regen kan vallen. Het kwik blijft morgen net onder de 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
14: Uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
7: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
14: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
7: Hoe zit dat?
14: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
7: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
14: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
7: wat zijn de ambities dit jaar?
14: Ambities die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
7: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
14: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus hadden voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
3: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
22: Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
3: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
23: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
24: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
2: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
26: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
2: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
26: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
2: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
26: De naam verandert ook.
2: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
5: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
14: Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
26: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
14: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
3: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
6: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
9: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Clubtraject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in Tweede Landelijke op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
22: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
11: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
26: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
11: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP

0: Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
1: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
0: Het bedrijf Rely On, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jos Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
9: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan toe, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale. En er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En dan mag u er vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit. Vandaag start KIM, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne vrijdag.
0: Wat er gebeurt in de regio?

0: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
2: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
1: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
2: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
2: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
4: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gissel en Echtenhem.
5: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
7: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
7: We willen altijd prijs pakken, maar de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
6: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
9: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
1: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
9: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
1: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
9: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
9: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
6: Bedankt, Ludoviane.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Dina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
14: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
6: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
15: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
6: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
11: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
12: Cultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: We maken ons vandaag op voor een dag vol zonneschijn. Het wordt meteen de laatste nazomerdag met maxima van 22 tot 25 graden. Helaas moeten we morgen alweer rekening houden met veel bewolking waaruit lichte regen kan vallen. Het kwik blijft morgen net onder de 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
4: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
1: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
4: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
1: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
4: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
8: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
7: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
8: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
7: Hoe zit dat?
8: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
7: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
8: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
7: wat zijn de ambities dit jaar?
8: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden. Zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
7: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
8: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus hadden voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek- en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
8: Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
7: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
8: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
10: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
11: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
12: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
14: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiërende markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met twee VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
7: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
14: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
7: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
14: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
7: De naam verandert ook?
14: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
14: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Maaike van Ie.
17: Hallo, ik ben Louise Carton.
18: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
19: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
7: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
19: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En dan mag u vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de Bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit. Vandaag start KIM, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne vrijdag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
4: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
6: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
7: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het Dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
9: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
9: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
8: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
10: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
3: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
10: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
3: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden.
10: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Polet.
12: Ik ben André Durie.
13: Ik ben Kurt Kluis.
14: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regionieuws.
8: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
15: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
8: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
13: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
16: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
13: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame, een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
17: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: We maken ons vandaag op voor een dag vol zonneschijn. Het wordt meteen de laatste nazomerdag met maxima van 22 tot 25 graden. Helaas moeten we morgen alweer rekening houden met veel bewolking waaruit lichte regen kan vallen. Het kwik blijft morgen net onder de 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
18: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
3: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
18: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
3: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
18: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
18: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
19: Bedankt, Ludoviane.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Eddy Grison.
22: Ik ben Dina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Gobij.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
1: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
3: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
1: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
3: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
1: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
24: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek- en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
9: Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
9: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
24: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
17: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
16: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in de Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten 12,5 euro.
4: KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
9: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
3: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
9: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
3: Hoe zit dat?
9: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
3: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
9: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
3: wat zijn de ambities dit jaar?
9: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden. Zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
9: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
4: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor €3,5 miljoen ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
5: initiatiefnemer Nathan Blondé.
15: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
5: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk, want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Glenn Dangro.
19: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Antri Dumaree.
22: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de kidskampen veranderen. Waarom is dat?
15: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
3: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
15: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
3: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
15: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
3: De naam verandert ook?
15: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.

0: circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne vrijdag.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken, jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
3: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open, hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
2: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
3: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
6: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaienstraat aanwezig.
7: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
8: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum een keer aan de beurt komt.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek- en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
10: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
2: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
10: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
9: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
11: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming

0: Eken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
7: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. De afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
6: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
8: Je zit in de Nossebelk.
9: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
8: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
9: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
8: Een kopage van 5 zielen en de jongen.
9: Het Oostends dialect.
8: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
9: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 14:15 en 17:15.
8: Een breiningsche dunne knijker.
6: We maken ons vandaag op voor een dag vol zonneschijn. Het wordt meteen de laatste nazomerdag met maxima van 22 tot 25 graden. Helaas moeten we morgen alweer rekening houden met veel bewolking waaruit lichte regen kan vallen. Het kwik blijft morgen net onder de 20 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
11: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
10: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
11: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
10: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden.
11: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bon. Er is hier niks meer te vangen, nee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
8: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
7: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
8: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
7: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
8: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
7: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
8: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
9: Bedankt, Ludoviane.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek- en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
10: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
7: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
10: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
9: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
11: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
12: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor €3,5 miljoen ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
14: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Marcel van Tilt.
16: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
17: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
18: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
10: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
7: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
10: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
7: Hoe zit dat?
10: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
7: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
10: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw, zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
7: wat zijn de ambities dit jaar?
10: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
7: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
10: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
19: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
20: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En dan mag u vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit, vandaag start Kim, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne vrijdag.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
14: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen goede juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
7: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
14: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
7: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
14: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
7: De naam verandert ook?
14: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
21: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
22: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
23: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
10: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
7: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
10: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
24: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
7: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
24: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Oren.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
8: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
14: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
25: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
26: Dus het is de Drieluik en Toane gebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het kwik daalt naar 14 graden. Morgen zijn er veel wolken waaruit ook lichte neerslag kan vallen. Morgen halen de maxima 19 graden. Ook zondag blijft het grotendeels bewolkt.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
27: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemees.
11: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Frank Dierkens.
13: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
15: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
7: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
15: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
7: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
15: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten en voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver, er is hier niks meer te vangen, nee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
10: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
7: Jullie willen een prijs pakken, beker of team?
2: titel?
10: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
16: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
17: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Kustaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
18: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we er een 38.000. Dus het was echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Cursaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
20: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
7: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
20: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
7: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
20: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
7: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
20: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
7: Bedankt, Ludoviane.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
14: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. De afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZ2 Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
21: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZ2 Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZ2 en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
7: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZ2 zwerfkatjes?
21: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor dierenvoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
7: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
21: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En om 8 uur vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit. Vandaag start Kim, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne vrijdag.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
7: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
6: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
7: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
6: Hoe zit dat?
7: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
6: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
7: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
6: wat zijn de ambities dit jaar?
7: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
6: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
7: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus hadden voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
8: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Ik meen te weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
10: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
11: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven. Omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende. Omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
7: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
6: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
7: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
12: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is. En dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
6: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
12: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
6: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
12: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
6: De naam verandert ook?
12: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Tineke van Halemees.
14: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Frank Dierkens.
16: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee-regionieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovendien wil hier

0: Hadden gevoel had. En met Visie 2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk, want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
4: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
5: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
6: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het kwik daalt naar 14 graden. Morgen zijn er veel wolken waaruit ook lichte neerslag kan vallen. Morgen halen de maxima 19 graden. Ook zondag blijft het grotendeels bewolkt.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
9: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
8: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
9: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
14: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. staat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd.

0: In het gebied dat beter moet beschermd worden, de duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
5: Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
6: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
5: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
4: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
8: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom hou ik er altijd een rood feest van.
9: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
11: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
6: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
11: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
6: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
11: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostense warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
2: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
4: Ik ben David Nassus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
9: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
8: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
9: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
8: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
9: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
8: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
9: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
8: Bedankt, Ludoviane.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En dan mag u vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit. Vandaag start Kim, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne vrijdag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
6: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
5: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
6: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor dierenvoeding. En dat zal ongeveer een €7.000 op jaarbasis zijn.
5: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
6: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Sedert 2014 is de katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
8: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
9: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
10: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek- en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
11: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
12: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
11: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
11: Uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
5: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
11: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
5: Hoe zit dat?
11: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
5: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
11: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
5: wat zijn de ambities dit jaar?
11: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden. Zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
5: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
11: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
14: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
16: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regionieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
16: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
18: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
19: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
9: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
20: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het kwik daalt naar 14 graden. Morgen zijn er veel wolken waaruit ook lichte neerslag kan vallen. Morgen halen de maxima 19 graden. Ook zondag blijft het grotendeels bewolkt.
15: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de kidskampen veranderen. Waarom is dat?
16: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
5: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
16: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
5: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
16: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
5: De naam verandert ook?
16: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
15: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
3: Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
22: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Romina van Horen.
24: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
25: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
24: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
26: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
5: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borrebreker. Wat gebeurt er verder mee?
26: Wel, in eerste plaats wouden we ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust.
15: Noordzee regionieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
25: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
5: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
25: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
28: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
29: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
6: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
15: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor €3,5 miljoen ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
16: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Glenn Dangro.
8: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Antri Dumaré.
11: Hallo, ja, ik ben hier Wendy van Wantne en ja, ik luister naar Radio Noordzee.
15: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
3: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
5: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
3: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
5: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
3: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzijd dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En dan mag u vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dion van Broekhoven brengt een auteurslezing in de Bibliotheek Oostende. Dion praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit. Vandaag start Kim, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne vrijdag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
4: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
3: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
4: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
3: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
4: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
4: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Bedankt, Ludoviane.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
6: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
7: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
8: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
9: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
11: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
11: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
10: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
12: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, om die zwerfkatten wel effectief een goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
3: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
12: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
3: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
12: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Eddy Grison.
15: Ik ben Dina Batti.
16: Goeiedag, ik ben Serge Gobij.
17: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
10: Bovan, de beheerder van het Oostense warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
18: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
10: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen twee tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Elk terras in Rotmiddelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
9: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
15: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
19: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
10: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het kwik daalt naar 14 graden. Morgen zijn er veel wolken waaruit ook lichte neerslag kan vallen. Morgen halen de maxima 19 graden. Ook zondag blijft het grotendeels bewolkt.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
11: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
3: dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
11: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
3: Hoe zit dat?
11: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
3: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
11: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw, zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
3: wat zijn de ambities dit jaar?
11: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
11: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
2: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter.

0: 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
0: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
1: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
0: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen, geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
1: De naam verandert ook?
0: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
5: Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
5: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
4: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
7: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
8: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
9: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
10: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in de Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten 12,5 euro. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg

0: aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannekoeken, jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
3: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open, hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
2: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
3: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
4: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
5: Bovan, de beheerder van het Oostense warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor €3,5 miljoen ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
6: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
5: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
8: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
5: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale. En er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
9: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En dan mag u vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dion van Broekhoven brengt een auteurslezing in de bibliotheek Oostende. Dion praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit. Vandaag start Kim, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne vrijdag.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
11: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dat men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer. En er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af. En dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
2: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
11: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden. Die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden. De hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten. En die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn. En die hier zelfs niet kunnen kweken.
2: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden.
11: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massale sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
12: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
13: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
14: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Raalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
15: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
2: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
15: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
5: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
16: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
2: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
16: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
2: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
16: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
2: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
16: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
5: Bedankt, Ludo Viale.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Simon Buijsen.
18: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
19: Ik ben Jean-Marie Barra.
20: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
6: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
5: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
22: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
23: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
24: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformulier bij ons in de Grote Post.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
5: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het kwik daalt naar 14 graden. Morgen zijn er veel wolken waaruit ook lichte neerslag kan vallen. Morgen halen de maxima 19 graden. Ook zondag blijft het grotendeels bewolkt.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
2: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZ2 Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
25: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZ2 Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZ2 en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de naam nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
2: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
25: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral ja, financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
2: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
25: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
7: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft willen concepteren, Dennis de coach. Dus,
6: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
7: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
6: Hoe zit dat?
7: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
6: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
7: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin, yellow never settles. Dus,
6: wat zijn de ambities dit jaar?
7: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
6: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
7: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
5: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek- en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
7: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
6: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
7: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
9: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
10: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
11: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
13: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met twee VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
6: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
13: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
6: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
13: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
6: De naam verandert ook?
13: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Bovan de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovin ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovin wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
13: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regio nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
15: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
17: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
18: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
6: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
18: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
19: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En om 8 uur vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit. Vandaag start KIM, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne vrijdag.
12: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
20: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
22: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
23: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben. Namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
19: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
7: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
6: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
7: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
19: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Wat er gebeurt in de regio?
2: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
6: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
3: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
6: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
3: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
6: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
3: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
8: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
24: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
25: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
26: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
13: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
26: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
9: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen. Ja, daar ben je enorm mee klaar.
10: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
11: Al is dat meer regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of het andere. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
26: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het kwik daalt naar 14 graden. Morgen zijn er veel wolken waaruit ook lichte neerslag kan vallen. Morgen halen de maxima 19 graden. Ook zondag blijft het grotendeels bewolkt.
12: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
14: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
6: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
14: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
6: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
14: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
6: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
14: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
26: Bedankt, Ludoviane.
2: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
16: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
27: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
28: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
6: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
29: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de naam nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
6: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
29: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral ja, financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
6: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
29: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
12: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
26: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek- en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
0: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
6: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
0: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
26: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
7: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
17: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
18: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be.
3: Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem. Een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
0: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is.

0: een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
0: Het blijft geel, geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw, zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
1: wat zijn de ambities dit jaar?
0: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
0: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
2: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
5: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentierende markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
4: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regio nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
7: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
9: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de kidskampen veranderen. Waarom is dat?
5: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentierende markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
6: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
5: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5.

0: tot en met 12 jaar.
1: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
0: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
1: De naam verandert ook?
0: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
7: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En om 8:00 vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit. Vandaag start Kim, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne vrijdag.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
8: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
1: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
8: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
10: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
11: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
12: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek- en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
13: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
13: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
5: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
14: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Matthijven.
9: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
16: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
17: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
5: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
19: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
20: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
21: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
5: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het kwik daalt naar 14 graden. Morgen zijn er veel wolken waaruit ook lichte neerslag kan vallen. Morgen halen de maxima 19 graden. Ook zondag blijft het grotendeels bewolkt.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
22: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
1: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
22: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
22: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
6: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Tineke van Halemees.
24: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Frank Dierkens.
26: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
0: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
1: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
0: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
1: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
0: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
0: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Bedankt, Ludoviane.
4: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee Regionieuws.
2: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
13: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
13: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
2: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
21: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
3: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
7: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee, kalender.
10: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
1: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
11: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
1: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
11: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een €7000 op jaarbasis zijn.
1: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
11: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
8: Regionaal nieuws en info.
10: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor €3,5 miljoen ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
17: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
12: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen.
5: Gisteren werden in Blankenbergen twee tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regio nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
15: Ik ben David Nassus.
16: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
18: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
13: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
1: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
13: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
1: Hoe zit dat?
13: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
13: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
1: wat zijn de ambities dit jaar?
13: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
13: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus hadden voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En dan mag u vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Dion van Broekhoven brengt een auteurslezing in de bibliotheek Oostende. Dion praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit. Vandaag start Kim, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne vrijdag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
5: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
4: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
5: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
4: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
5: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
4: De naam verandert ook?
5: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
7: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
8: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
9: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
10: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
10: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken, jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
11: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
4: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
11: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Maaike van Nie.
14: Hallo, ik ben Louise Carton.
15: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
5: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
16: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is, ja, van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
12: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
13: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het kwik daalt naar 14 graden. Morgen zijn er veel wolken waaruit ook lichte neerslag kan vallen. Morgen halen de maxima 19 graden. Ook zondag blijft het grotendeels bewolkt.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
17: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale. En er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk Matthijven.
19: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
20: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
21: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
4: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
21: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden. Die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden. De hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten. En die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn. En die hier zelfs niet kunnen kweken.
4: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden.
21: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massale sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bon. Er is hier niks meer te vangen, nee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
2: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
2: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
5: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
6: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
7: De vestrap is ook het wat niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we een kans gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging, maar dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
10: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
3: Dit is een keuken die nu zal reizen, ook een beetje reclame voor het VTI.
10: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
3: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
10: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
10: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
11: Bedankt, Ludo Vianen.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
2: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versluis.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZ2 Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
9: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een goede, diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
8: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
9: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
8: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
9: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee.

0: Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En om 8 uur vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de Bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit, vandaag start Kim, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne vrijdag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
4: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
3: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
4: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
3: Hoe zit dat?
4: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar, de nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
3: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
4: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin, yellow never settles. Dus,
3: wat zijn de ambities dit jaar?
4: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
4: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus hadden voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
5: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
7: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
8: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag.

0: in het logistiek- en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
1: Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
2: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
1: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
0: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
5: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is. En dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met twee VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
2: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
5: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijssel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
2: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
5: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen, geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
2: De naam verandert ook?
5: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
7: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
9: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De Kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
5: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met twee VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
0: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen twee tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
11: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
12: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
13: Het bleek dat er nu een veertigtal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het kwik daalt naar 14 graden. Morgen zijn er veel wolken waaruit ook lichte neerslag kan vallen. Morgen halen de maxima 19 graden. Ook zondag blijft het grotendeels bewolkt.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannekoeken, jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
14: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
2: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en De Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
14: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
0: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Bart Tomlijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Michael Van Nie.
17: Hallo, ik ben Louise Carton.
18: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Burgemeester John Crombie, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
19: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
16: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek- en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
1: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
2: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
1: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
0: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
10: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
17: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
20: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, bij kan 200% voor in gaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be.
6: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
21: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
22: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer. En er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af. En dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
2: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
22: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
2: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
22: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
21: Regionieuws.
0: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor €3,5 miljoen ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
5: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
0: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen twee tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
8: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
9: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
23: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
2: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
23: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
2: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
23: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
2: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
23: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
4: Bedankt Ludoviane.
21: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee, dagklapper.
24: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En dan mag u vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit. Vandaag start Kim, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne vrijdag.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Radio Noordzee.
2: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
11: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
2: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
11: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
2: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
11: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
12: Zijn we wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren, en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
13: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van een 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek- en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
1: Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
2: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
1: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
14: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
1: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft willen concepteren, Dennis de coach. Dus,
2: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
1: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
2: Hoe zit dat?
1: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Juan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar, de nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
2: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
1: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw, zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
2: wat zijn de ambities dit jaar?
1: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
2: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
1: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
10: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Matthijven.
17: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
16: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
18: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
19: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
18: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
5: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
6: Maar wij steunen Theater aan Zee met de Stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
20: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
22: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het kwik daalt naar 14 graden. Morgen zijn er veel wolken waaruit ook lichte neerslag kan vallen. Morgen halen de maxima 19 graden. Ook zondag blijft het grotendeels bewolkt.
21: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
19: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
2: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
19: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
2: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
19: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
2: De naam verandert ook?
19: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
21: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
26: Ik ben Stefan Tange.
27: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
28: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
29: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
30: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
2: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
30: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
22: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
1: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
2: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
1: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
22: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
8: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
9: De dagkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
11: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Nee? Ja.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
4: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
7: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostense warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
2: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regio nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Oren.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
6: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
8: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
7: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
8: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waardoor die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
7: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
8: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er 1 aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En dan mag u vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit, vandaag start Kim, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne vrijdag.
0: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
10: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
7: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
10: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
7: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
10: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
7: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
10: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukte niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
7: Bedankt, Ludoviane.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
11: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
12: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
13: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie.

0: wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
3: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
2: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
3: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
2: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
3: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
5: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
7: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee-regionieuws.
8: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
9: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZW die hetzelfde gevoel had. En met twee VZW samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
8: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk, want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot het Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
11: We zijn wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor ganse zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
12: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
8: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het kwik daalt naar 14 graden.

0: Morgen zijn er veel wolken waaruit ook lichte neerslag kan vallen. Morgen halen de maxima 19 graden. Ook zondag blijft het grotendeels bewolkt.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
3: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft willen concepteren, Dennis de coach. Dus,
2: dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
3: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
2: Hoe zit dat?
3: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
2: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
3: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
2: wat zijn de ambities dit jaar?
3: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
2: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
3: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
0: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
1: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale. En er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
7: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
9: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen goede juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
2: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
9: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
2: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
9: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
2: De naam verandert ook?
9: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
10: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek- en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
3: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
2: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
3: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
0: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
13: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
14: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
15: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be.
17: Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem. Een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
18: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
2: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
18: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
11: Regionieuws.
0: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor €3,5 miljoen ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
9: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
0: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabaulier.
20: Ik ben David Nassus.
21: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
22: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Burgemeester John Crombie, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
23: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan toe, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws en info.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
20: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En dan mag u vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit. Vandaag start Kim, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne vrijdag.
6: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
24: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
2: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
24: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
2: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
24: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van, de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bon. Er is hier niks meer te vangen, nee.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
13: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
1: We willen het risico niet nemen dat iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
3: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
10: Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
12: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
10: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
8: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
25: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
12: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
25: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
12: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
25: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
12: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
25: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
0: Bedankt, Ludo Vianen.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
16: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Romina van Horen.
18: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
26: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
18: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
27: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
28: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
27: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
30: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
31: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
32: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
27: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt, het kwik daalt naar 14 graden. Morgen zijn er veel wolken, waaruit ook lichte neerslag kan vallen. Morgen halen de maxima 19 graden. Ook zondag blijft het grotendeels bewolkt.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
12: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZ2 Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
13: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZ2 Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZ2 en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de naast nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
12: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
13: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral ja, financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
12: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
13: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Noordzee Regio Nieuws.
27: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
2: Ik ben Lut van de Kastelen.
3: Ik ben Patrick Jansen.
4: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
10: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt verdettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft willen concepteren, Dennis de coach. Dus,
12: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
10: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
12: Hoe zit dat?
10: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
12: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
10: Maar geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin, yellow never settles. Dus,
12: wat zijn de ambities dit jaar?
10: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
12: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
10: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
0: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
11: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Noordzee Regio Nieuws.
27: Het Dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
10: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
12: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
10: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
27: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
7: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
8: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
14: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
16: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
18: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
12: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
18: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
12: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
18: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
12: De naam verandert ook.
18: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostense warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
2: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regio nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken, jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
9: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
8: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
9: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
10: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En dan mag u vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit. Vandaag start Kim, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne vrijdag.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Burgemeester John Crombie, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
4: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
11: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
12: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake nieuws geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
13: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
8: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
13: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
14: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
8: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
14: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
8: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
14: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhoentjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Willy Sommers.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
18: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
2: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentierende markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
16: klopt. De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
20: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het kwik daalt naar 14 graden. Morgen zijn er veel wolken waaruit ook lichte neerslag kan vallen. Morgen halen de maxima 19 graden. Ook zondag blijft het grotendeels bewolkt.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal.

0: vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
1: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
0: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
0: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Bedankt, Ludo Vianen. Nieuws en info. Nieuws en info aan de
3: kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Oren.
6: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
7: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
5: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
1: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
5: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
1: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
5: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek- en opleidingscentrum van de

0: Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
1: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
2: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
1: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
0: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
5: Bart Tomelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
6: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
7: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
1: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat de boodschap geweest is dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dit
2: is een ploeg met een nieuwe outfit.
1: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
2: Hoe zit dat?
1: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
2: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
1: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw, zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
2: wat zijn de ambities dit jaar?
1: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
2: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
1: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
10: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
11: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
0: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
13: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Servaas Buisgaard.
15: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de kidskampen veranderen. Waarom is dat?
11: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd en dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had en met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
2: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
11: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
2: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
11: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
2: De naam verandert ook?
11: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En dan mag u vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit, vandaag start Kim, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne vrijdag.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
5: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
4: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
5: Wel, in de eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar kastjes die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
7: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uitbreidende brengen. Ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
8: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
9: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
10: Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
10: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
11: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Marcel van Tilt.
13: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
14: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
15: Ik ben Herman van Brugge. En zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
16: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
18: Oostende Omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
19: De Kurszaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
20: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het kwik daalt naar 14 graden. Morgen zijn er veel wolken waaruit ook lichte neerslag kan vallen. Morgen halen de maxima 19 graden. Ook zondag blijft het grotendeels bewolkt.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
21: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
4: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
21: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
4: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
21: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
23: Ik ben Michael van Nie
3: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
22: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
4: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
22: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
4: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
22: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
4: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
22: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Bedankt, Ludoviane.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
2: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
2: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
5: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Den Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
6: Ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daaiken komen werken.
7: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
8: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
11: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
12: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de naam nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
11: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
12: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
11: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
12: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
13: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk, want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
15: Ik ben Haris Brataneus.
16: Ik ben Christophe Vermeijden.
17: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
2: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
11: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
2: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
11: Hoe zit dat?
2: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
3: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
2: Het blijft geel, geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw, zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
3: wat zijn de ambities dit jaar?
2: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
2: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus hadden voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
15: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
16: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En dan mag u vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Dion van Broekhoven brengt een auteurslezing in de bibliotheek Oostende. Dion praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit. Vandaag start Kim, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne vrijdag.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
13: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
3: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
13: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
3: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
13: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
3: De naam verandert ook?
13: klopt. Het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
19: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
20: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
21: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek- en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
2: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
2: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
22: We willen een bewustzijns maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
3: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
22: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
24: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Servaas Buisgaard.
26: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
13: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf Rely On, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
5: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
6: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Ieperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
7: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logo's, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het kwik daalt naar 14 graden. Morgen zijn er veel wolken waaruit ook lichte neerslag kan vallen. Morgen halen de maxima 19 graden. Ook zondag blijft het grotendeels bewolkt.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
8: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale. En er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het 3e en 4e leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
25: Ik ben Patrick de Vit.
27: Ik ben Philippe Monsenweijer.
28: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier. bij Noordzee.
3: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
11: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
3: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
11: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
3: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
11: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het

0: verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
0: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
2: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. Ik vind dat gewoon fantastisch.
5: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
6: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in de Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
9: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
1: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
9: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
1: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
9: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
9: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Bedankt, Ludoviane.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
4: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
3: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regio nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
6: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
8: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
9: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZ2 Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
10: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZ2 Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZ2 en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
9: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZ2 zwerfkatjes?
10: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpak waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
9: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
10: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het 3e en 4e leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van sport. Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
11: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En om 8 uur vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 19:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit. Vandaag start KIM, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne vrijdag.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
12: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft willen concepteren, Dennis de coach. Dus,
9: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
12: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
9: Hoe zit dat?
12: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je dat al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
9: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
12: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw, zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
9: wat zijn de ambities dit jaar?
12: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
9: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
12: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
13: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor €3,5 miljoen ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
4: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
3: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Jos Keters.
15: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de kidskampen veranderen. Waarom is dat?
4: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
9: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
4: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
9: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
4: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen, geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
9: De naam verandert ook?
4: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
4: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
3: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
4: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
6: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
7: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
8: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de meesten moeten, zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat ook helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
9: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
10: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
9: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
11: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
13: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Philippe Montseweijer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
16: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst gerust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
18: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzentoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
19: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
18: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
20: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
21: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstof waterbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
10: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
21: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
10: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
21: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
22: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dimensiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dimensiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
10: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
22: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
10: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
22: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
10: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
22: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukte niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
10: Bedankt Ludoviane.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noord. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
9: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
10: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
9: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
6: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
7: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
10: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
24: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de naam zorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
8: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
24: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
8: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
24: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
11: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
16: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
11: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regio nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
25: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
26: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
9: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor het conceptje en Dennis de coach. Dus,
8: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
9: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
8: Hoe zit dat?
9: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
10: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
9: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw, zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
10: wat zijn de ambities dit jaar?
9: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
10: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
9: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
23: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
16: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
10: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
16: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
10: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
16: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
10: De naam verandert ook.
16: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
13: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
15: De dagkilozaal, maar ook op de scène van de Grote Postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
17: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, nee? Ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Het Dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
9: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij, maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
10: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
9: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
11: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
1: We willen een bewustzijns maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
10: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
1: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro.
18: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Antri Dumaree.
20: Hallo, ja, ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
11: Bovan, de beheerder van het Oostense warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
16: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
11: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen twee tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt. Hè.
7: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
12: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
0: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
3: Noordzee Regio Nieuws.
11: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale. En er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
19: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer. En er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af. En dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
10: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
19: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld, en dan vooral de graskorpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
8: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
19: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massale sterfte. Niet alleen van, de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
2: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
2: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws.

0: Om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel. Op 30 september tegen Voorde Appelterre. En op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
4: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
3: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
4: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
3: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
4: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
4: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
0: Bedankt, Ludoviane.
5: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Bovan, de beheerder van het Oostense warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor €3,5 miljoen ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
7: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
6: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk, want hoe

0: Terwijl het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regio nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
8: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
7: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
8: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
7: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
8: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
9: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor het conceptie en Dennis de coach. Dus,
7: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
9: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
7: Hoe zit dat?
9: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
7: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
9: Het blijft geel, geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw, zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
7: wat zijn de ambities dit jaar?
9: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
7: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
9: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat het voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
10: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
12: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
13: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek- en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
9: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
7: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
9: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
0: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
4: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is. En dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
7: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
4: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
7: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
4: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
7: De naam verandert ook?
4: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Charlotte Verkeijen.
15: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
16: Ik ben Danik Menne.
17: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
18: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee-regionieuws.
0: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
4: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
0: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
19: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de stand. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn.
20: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken, jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
21: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
7: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borrebreker. Wat gebeurt er verder mee?
21: Wel, in eerste plaats wouden we ook onze medewerkers dat laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale. En er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek- en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
2: Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
2: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oostendse Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ik ben hier opgegroeid. En er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken. En ik wil dat allemaal in comedy brengen.
5: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik. En we willen dat absoluut tegengaan. En vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
6: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
7: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
9: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
3: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
9: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
3: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
9: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
10: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
15: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
3: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
15: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
3: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
15: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
15: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
13: Bedankt Ludo Vianen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
5: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
3: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
5: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, eten voor dierenvoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
3: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
5: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeilessen zullen krijgen van een professionele trainer.
18: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
19: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
20: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
2: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
2: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
2: Uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepeerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft willen conceperen, Dennis de coach. Dus,
3: dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
2: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
3: Hoe zit dat?
2: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
3: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
2: Het blijft heel, geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
3: wat zijn de ambities dit jaar?
2: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
2: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
16: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
21: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Rani van Wandegem.
23: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
10: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
24: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
25: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
26: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de kidskampen veranderen. Waarom is dat?
10: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
3: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
10: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
3: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
10: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
3: De naam verandert ook.
10: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale. En er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
4: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
3: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
4: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
0: Nieuws en info aan de kust.
16: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
2: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
2: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
6: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
7: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
9: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be.
8: Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem. Een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
16: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
11: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostense warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
2: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
8: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
7: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
8: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
7: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
8: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten en voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er 1 aalscholver, ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Nieuws en info, nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
9: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dimensiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord.

0: gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
0: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Bedankt, Ludo Vianen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
5: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
6: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
7: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
9: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
9: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
8: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
11: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
1: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
11: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij daarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor

0: diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
1: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
0: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
3: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
6: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
5: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
8: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
9: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
10: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van het stenen dorp.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
13: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
12: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
13: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
12: Hoe zit dat?
13: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je het al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
12: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
13: Het blijft geel, geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw, zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
12: wat zijn de ambities dit jaar?
13: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
12: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
13: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
14: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
6: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
12: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
6: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
12: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
6: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen, geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
12: De naam verandert ook?
6: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
11: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek- en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
13: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
12: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
13: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
5: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
3: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
15: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
16: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
17: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
18: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
12: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
18: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers elke keer laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
2: Nieuws en info aan de kust.
19: Nieuws en info.
11: Radio Noordzee.
19: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
6: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
5: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Michael Vanny.
21: Hallo, ik ben Louise Carton.
22: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
23: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
2: Nieuws en info aan de kust.
17: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale. En er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
24: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstof zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
12: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
24: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
12: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
24: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
1: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
9: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
13: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
12: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
13: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
5: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
17: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
4: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dimensiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dimensiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
12: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
4: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
12: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
4: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
12: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
4: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
7: Bedankt, Ludoviane.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
20: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
25: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
26: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
6: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
26: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
28: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
29: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
30: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie
3: actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Radio Noordzee.
12: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
11: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
12: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
11: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
12: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
11: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
7: Noordzee Regio Nieuws.
26: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
13: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft willen concepteren, Dennis de coach. Dus,
12: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
13: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
12: Hoe zit dat?
13: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
12: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
13: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
12: wat zijn de ambities dit jaar?
13: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
12: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
13: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
0: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek- en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
2: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
2: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
5: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
6: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
9: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gemist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
3: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
9: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
3: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
9: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
3: De naam verandert ook?
9: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
10: Nieuws en info aan de kust.
11: Thuis aan de kust.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
9: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regio nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Michael van Nie.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
15: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
3: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
15: Wel, in de eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
12: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan toe, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
16: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
17: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
18: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
2: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
2: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
3: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
19: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
3: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
19: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
3: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
19: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
21: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
9: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
4: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
6: U weet dat de Koninklijke Cirkel Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
7: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. We hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
11: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane

0: gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
1: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
0: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
1: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Bedankt, Ludo Vianen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale. En er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
5: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
0: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
5: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
0: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
5: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
6: Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden.

0: Als Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
0: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
2: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
5: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
6: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in de Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten 12,5 euro. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost 15 euro. Online te koop of via het uitloket.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
0: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepeerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
1: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
0: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
1: Hoe zit dat?
0: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
0: Maar het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
1: wat zijn de ambities dit jaar?
0: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en, De drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
0: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
7: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
9: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
2: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
12: Ik ben Rudy de Meijer.
13: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de kidskampen veranderen. Waarom is dat?
9: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
9: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
1: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
9: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen, geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
1: De naam verandert ook.
9: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
2: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
12: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
1: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en De Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
12: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
15: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers in te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
16: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
17: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
18: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
18: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
2: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
19: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
21: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
24: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
9: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. De afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
24: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
16: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
26: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
27: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, 2 of 3 van Brel gezongen. Hè?
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
28: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald. zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
1: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
28: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
28: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
24: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
0: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
1: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
0: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
1: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
0: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
0: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
4: Bedankt, Ludo Vianen.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
27: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
5: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
27: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
4: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
7: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
10: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
11: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de naam zorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
5: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
11: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral ja, financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
5: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
11: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
9: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. De afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
24: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regio nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
17: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
5: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
17: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
5: Hoe zit dat?
17: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
5: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
17: Maar het blijft geel, geel blijft de hoofdkleur. Hè? Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw, zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
5: wat zijn de ambities dit jaar?
17: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
5: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
17: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
12: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
16: Dit is Radio Noordzee.
18: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
19: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
9: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
5: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
9: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
5: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
9: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
5: De naam verandert ook.
9: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
21: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
22: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
23: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
19: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren.
24: De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
0: Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
0: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
24: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
16: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
4: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
1: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
4: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
10: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
24: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
9: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentierende markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
24: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen twee tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Momenteel zijn er nog twee wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
11: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is anderhalf uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
13: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
14: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
18: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
15: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
18: Noordzee Regionieuws.
24: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
25: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer. En er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af. En dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
1: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
25: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En Wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden. Die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden. De gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten. En die daarvoor worden uitgezet. Maar die helemaal niet van hier zijn. En die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden.
25: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massale sterfte. Niet alleen van, de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver, ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
2: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
2: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere Middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
5: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
6: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
7: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
10: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.

0: vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
1: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Bedankt, Ludo Vianen. Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
4: Bovan, de beheerder van het Oostense warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
5: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
4: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk, want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
7: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
8: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZ2 Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
10: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZ2 Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZ2 en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
0: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZ2 zwerfkatjes?
10: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor dierenvoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
0: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
10: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.

0: Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
5: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
4: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
5: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
4: Hoe zit dat?
5: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
4: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
5: Het blijft heel, geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
4: wat zijn de ambities dit jaar?
5: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk moeten we ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden. Zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
5: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
7: Ja, er staat in Breden heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Breden.
8: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
9: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek- en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
5: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
5: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
0: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is. En dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
4: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
0: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
4: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
0: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
4: De naam verandert ook?
0: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
11: Ik ben Haris Bratanus.
12: Ik ben Christopher Meijer.
13: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De Kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
0: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
12: Het is toch wel werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
14: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
15: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
4: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
15: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale. En er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
16: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek- en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
5: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
5: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
9: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
18: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
19: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
20: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
4: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
20: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
6: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
20: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee
1: Regionieuws. Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van €250 kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
0: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentierende markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regio nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Willy Sommers.
22: Ik ben Romina van Horen.
23: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
24: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
25: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
4: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
25: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
4: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
25: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
4: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
25: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
7: Bedankt, Ludo Viale.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
4: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
8: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
4: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
8: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
4: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
8: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
11: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn en ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
13: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
22: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
5: Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
5: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
7: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
5: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
4: dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
5: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
4: Hoe zit dat?
5: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
4: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
5: Het blijft heel, geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
4: wat zijn de ambities dit jaar?
5: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk moeten we ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
5: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
7: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
14: Ik ben Lut van de Kastelen.
15: Ik ben Patrick Jansen.
16: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
7: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
0: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
7: Het bedrijf Rely On, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
10: Dit is niet van Bart Tommelijn, dit is het ontbijt van de burgemeester, nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
9: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten, dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen, Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa, we zijn de mooiste stad van Vlaanderen, als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen dat we hebben en we mogen tonen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de kidskampen veranderen. Waarom is dat?
0: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
4: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
0: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
4: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
0: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
4: De naam verandert ook?
0: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale. En er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
17: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
4: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borrebreker. Wat gebeurt er verder mee?
17: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
1: Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
1: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
7: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het is zo dat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
19: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de grote kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Onze Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
20: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
8: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
11: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
0: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentierende markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
11: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regio nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeen.
23: Hi, I am Dusan Djordjevic.
24: Ik ben Danik Menne.
25: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
26: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
27: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
4: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
27: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld, en dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
4: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
27: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massale sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
6: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
4: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
6: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
4: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
6: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
4: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
6: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
5: Bedankt, Ludoviane.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
14: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
15: Ik heb nog gasten geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
16: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
22: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie
1: om je hier te mogen werken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigen

0: van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
4: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
3: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
4: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
3: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
4: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Michael Vanny.
7: Hallo, ik ben Louise Carton.
8: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
9: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. De afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentierende markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZW die hetzelfde gevoel had. En met twee VZW samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
0: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
7: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
11: Liefst echte decors met alle figuren en decors.

0: Wars die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
1: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
5: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben, met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
4: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
5: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
4: Hoe zit dat?
5: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
4: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
5: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
4: wat zijn de ambities dit jaar?
5: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden. Zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
5: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
3: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
7: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
4: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
7: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
4: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
7: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
4: De naam verandert ook?
7: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
8: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat een keer laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
6: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden-Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
11: Ik ben Gaël Bouzin.
12: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
13: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
4: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
13: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
4: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
13: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massale sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestige veldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
13: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
4: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
13: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
4: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
13: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten en voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
11: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
14: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
15: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
16: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
6: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de Beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
17: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
16: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Michael Vanille.
20: Hallo, ik ben Louise Carton.
21: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
8: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze om aan te houden.
6: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden-Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevlokken.
19: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
22: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
23: Zij weten dat wij met de Grote Post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
24: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
4: Gids Luc van Spijbroek, er zijn blijkbaar meerdere Brexits. Hoe zit dat in elkaar?
25: Ja, inderdaad, zo kun je het wel stellen. De dag van vandaag is dat een hot issue, vooral politiek. Engeland wil uit de EEG, wil natuurlijk het maximum krijgen en zo weinig mogelijk moeten betalen. Maar dat is niet de Brexit waar ik het nu wil over hebben. De Brexit waar ik het wil over hebben is al minstens 160.000 jaar oud en dat moet je niet te letterlijk nemen. Engeland, praktisch gezien, was vroeger een schiereiland zoals Denemarken nu. Dus via een brede landrug was Engeland verbonden met Frankrijk of het vasteland. De restanten, de witte kliffen van Dover en de krijtrotsen van Cap Blanet, kun je de dag van vandaag nog altijd goed zien. Maar de oorsprong van die Brexit gaat eigenlijk bijna 460.000 jaar terug. We waren toen op het hoogtepunt van de ijstijden. Ten noorden van de landtong had je immers een meer dat gevoed werd door smeltwater. Ten zuiden van deze muur, in de gebieden die niet echt onder het ijs lagen, had je meer een toendragebied. Daar was de zee merkelijk dieper. En toen gebeurde er eigenlijk iets eigenaardig. Het bomvolle smeltwatermeer, dus het noorden van ons gelegen, op een bepaald moment is daar eigenlijk een soort dijkbreuk gekomen, zijn daar watervallen ontstaan op de lijn Calais-Dover en die zijn geleidelijk aan kraters beginnen slaan in de bodem. Kraters die onder andere de bouwers van de kanaaltunnel in de jaren 80, als ze dus bezig waren met een tunnel te graven van Engeland naar Frankrijk en omgekeerd, tegengekomen zijn. Zij vonden hele grote, brede putten waar ze echt niks van begrepen. En waar ze ook omheen moesten komen omwille van de stabiliteit. Blijkt nu dat ongeveer 300.000 jaar geleden dit schouwspel veranderd is. Het water dat brede kloven gemaakt heeft in eigenlijk de bodem, is dan in ene keer de oorzaak geweest dat de restanten van eigenlijk de verbinding Engeland-Frankrijk zoals we het nu kennen doorbroken zijn. De dam is gebroken, het water is er doorgeperst en het kanaal is ontstaan. Dat was dus de eerste Brexit. En hoe de tweede Brexit zal eindigen, dat gaan we in de toekomst wel zien.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
13: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
4: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
13: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
4: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
13: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massale sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelit zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
1: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
16: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombé.
16: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
6: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babette komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
9: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
10: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
11: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten 12,5 euro. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost 15 euro. Online te koop of via het uitloket.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
12: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is dat Dennis heeft willen concepteren, Dennis de coach. Dus,
4: dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
12: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
4: Hoe zit dat?
12: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
4: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
12: Maar het blijft heel, geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
4: wat zijn de ambities dit jaar?
12: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
12: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus hadden voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
8: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Regionaal nieuws en info.
14: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
15: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
8: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Maxime Dong.
20: Ik ben Brenda Linskens.
21: Ik ben Bart Versleus.
26: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
12: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
4: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
12: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
4: Hoe zit dat?
12: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je het al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een is te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
4: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
12: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin, yellow never settles. Dus,
4: wat zijn de ambities dit jaar?
12: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
12: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
17: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
19: Nieuws en info aan de kust.
21: Dit is Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
22: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocrosscomité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Radio Noordzee.
4: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
23: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
4: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
23: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, eten voor dierenvoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
4: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
23: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
0: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
18: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
16: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
3: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babet komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babet ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de Beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
21: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
15: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
4: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
15: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
25: Jup, ik zie Alain van Preutluten.
27: En ik zie ook Alain, ook van Preutluten.
25: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
3: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor Zorg, Björn Pannekoeken.
15: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand. Aan te houden.
3: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen.
22: De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuide Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
2: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn en ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
6: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
8: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: In het Oostendes dialect vandaag volgens mij een leuk woord, Roland. Toten, het toten.
10: Ja, toten. Ja, iedereen kent het nog. En het woord toten is zeker nog veel gebruikt, mede door het feit dat je daar dat prachtige totentrekker hebt. Een totentrekker, iemand die grimassen trekt, iemand die kan huichelen, iemand die kan comedie spelen, zoals men wel eens zegt. Een totentrekker. Een toten is dus een gelaat of een gezicht. Er zijn er ook die niet zeggen toten, maar totement. Ik heb daar eind op mijn totement gekregen, maar meestal gebruikt men dus toten. Ja,
9: enig idee waar dat woord vandaan komt? Toten?
10: Toten, dat is weer zo'n woord wat je in vele vormen vindt. Alles wat een beetje langwerpig is, gaat in de richting van tuiten, tetten, tit. Dus die twee T's met een klinker ertussen worden gebruikt voor vele voorwerpen die langwerpig of puntvormig zijn.
9: Zo ook toten.
10: Ja, toten. En dan kan men het gebruiken in uitdrukkingen als bijvoorbeeld je had het gat van de timmerman tegen je toten. Het gat van de timmerman, dat vind ik ook een pracht van een woord, dat betekent de deur. Je gaat, als je niet oplet, ga je de deur bij het buiten gaan of binnenkomen, de deur tegen je gezicht krijgen. Je had het gat van de timmerman tegen je toten krijgen.
9: Leuke uitdrukking. Bedankt, Roland de Snerk.
19: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
27: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
4: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
27: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
4: Hoe zit dat?
27: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
4: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
27: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè? Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw, zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
4: wat zijn de ambities dit jaar?
27: Ambities die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
27: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaan voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
21: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek. Dit is Radio Noordzee.
19: Noordzee Regionieuws.
22: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook

0: de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
1: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
0: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
1: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
0: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
1: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
0: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
1: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Bedankt, Ludoviane.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
5: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is, vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
4: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
7: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
6: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
8: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag.

0: Om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel. Op 30 september tegen Voorde Appelterre. En op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
4: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
3: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
4: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
3: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
4: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen, geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
3: De naam verandert ook?
4: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden we ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuide Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
4: Ik ben Lut van de Kastelen.
5: Ik ben Patrick Jansen.
6: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
2: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
8: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
4: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
3: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
4: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
6: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
7: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
8: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is, vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babet komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babet ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerken. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de kidskampen veranderen. Waarom is dat?
9: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
3: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
9: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
3: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
9: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
3: De naam verandert ook?
9: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
11: Ik ben Timmy van Assen.
12: Hello, I'm Dario Durja.
13: Ik ben Frank Jonbloed.
14: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
4: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze om aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
16: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
17: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
18: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Gids Mark Looy, we hebben het vandaag over het Feest- en Cultuurpaleis, gebouwd na de Tweede Wereldoorlog.
19: Ja, de voorgeschiedenis, het stadhuis brandt af in mei 40. Door Duitse brandbommen, een nieuw stadhuis, komt er dan op het gedempte derde handelsdok, nu Mercatordokken, en in het najaar 54 besluit de gemeenteraad tot de bouw van dat feest- en cultuurpaleis. Om nog te kunnen genieten van de gunstige staatskredieten voor wederopbouw, moesten ze wel voor 1 januari 55, dus een paar maanden, het ontwerp en de aanbestedingsdossiers goedgekeurd krijgen. Luc Vierin, dus een Bruggeling, een Brugsarchitect, en de Oostendenaar Bernard Christiaans, die moeten dus de plannen zien te klaren in 40 dagen. Van Glabeke wilde van dat Feest- en Cultuurpaleis een paradepaardje maken in het vooruitzicht van de verkiezingen van 1958. Maar het werd een miskleun. Architecturaal, de architect had geen ervaring met zo'n groot en complex gebouw. In 1956 wordt dan wel de eerste steen gelegd. Dan krijgen ze nog de winterellende bij het bouwproces. En in 1958 hebben we dan die inhuldiging. Maar waren de werken bij lange nog niet af. En dan zien we, en dan schrijft ook, en dat wil ik wel nog even aanhalen, Marc Dubois, die over die wederopbouwende tentoonstelling vorige zomer heeft georganiseerd. Het hele representatieve gedeelte van het Feestpaleis, gebaseerd op een voorbijgestreefd bouwprogramma voor onrealistische visioenen van luisterrijke feesten, bals en chique ontvangsten. Dus het was volledig voorbijgestreefd, er waren veel verloren ruimtes, het gebouw was niet aangepast aan de noden waarvoor het moest dienen. Uiteindelijk is het in de laatste jaren verbouwd tot winkel, galerie, er kwamen appartementen en lofts en zo meer. En de bijaard die is wel gebleven, maar bevindt zich nu in erbarmelijke staat. Toch wel een gloriepunt, de opening gebeurt door prins Renier en prinses Grace, 25 juni 58. Zij komen naar de wereldtentoonstelling in Brussel kijken en de sluwe van Glabeke kan ze toch even naar Oostende omleiden om hier die opening bij te wonen. Ze worden geestdriftig toegejuicht van op het balkon van het Feest en Cultuurpaleis en in hetzelfde jaar verliest Van Glabeke de verkiezingen tegen Pikkers.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
9: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
3: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
9: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
3: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
9: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
3: De naam verandert ook?
9: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
7: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
6: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
7: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpak waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
6: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
7: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
8: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is, vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
10: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
11: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
13: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
6: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
13: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
6: Hoe zit dat?
13: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar, de nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
6: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
13: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
6: wat zijn de ambities dit jaar?
13: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
6: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
13: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus hadden voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
14: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
15: Wel, in eerste plaats wouden we ook onze medewerkers elke keer laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Marcel van Tilt.
17: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
18: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
19: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
20: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum La Cour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
6: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
20: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
6: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
20: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
6: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
20: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in La Cour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
14: Bedankt, Ludoviane.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
7: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht. Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
6: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
7: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpak waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
6: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
7: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
21: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
22: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
23: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
8: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chebabet ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
20: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
6: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
20: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
6: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
20: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
6: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
20: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
14: Bedankt Ludoviane.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
9: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum Lacour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken.
15: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze om aan te houden.
1: De Haan zal het mini-golfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
24: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
25: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Tijd voor het Oostends dialect. Ook vandaag wordt dat Oostends dialect weer gebracht door de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk. Roland, over welk woord hebben wij het vandaag?
11: Vandaag het woord liefrokken. Liefrokken, sommigen zeggen roklieven, is een thans bijna verdwenen werkwoord. Het betekent in een dwangbuis steken, een dwangbuis omdoen. Dit gebeurde met mensen die plotseling gek geworden waren, die amok pleegden en die men thuis moest ophalen. Dan zei men, ze ne moen komen al met de witte perretjes. Het dwangbuis zelf was dan een liefrok en voor die anderen een roklief. Het woord is eenvoudig samengesteld, namelijk een rok voor rond je lief te doen. Je lief is inderdaad je lichaam en veel minder plat dan je bolg. Met het woord lief zijn heel wat uitdrukkingen. Ik vernoem er enkele. Als je misschien ziek wordt, zegt men, het ligt aan je lief. Iemand aanranden is aan het wiens lief komen. Grappiger klinkt, je hebt er gelegen, mijn schoonlief. Dat betekent niet meer meetellen, over het hoofd gezien worden, niet langer geacht worden. Lief duikt ook op in het oude woord voor reddingsboei. Reddingsgordel op zee. Dit thans sterk verouderde woord is een liefboeien. Een boei om rond je lichaam te slaan dus. Lief mag niet verward worden met lief. Dit is bij ons of een vrijer of een vrijster. Dit mogen vermeld worden, want in het zuidelijk deel van West-Vlaanderen betekent lief enkel vrijster, de vrouw dus. Als je te Kortrijk zegt, zes dan met haar lief, dan moet je denken aan een lesbische verhouding. Nu, je lief is in elk geval dafajon.
4: Bedankt voor de uitleg, Roland de Snerk.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken, jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
15: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
6: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
15: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.

0: Noordzee regionieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
7: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
7: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerken. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de Beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
9: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
10: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
11: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
12: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.

zeer intensief een traject af te leggen dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar. Nieuws en

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat een keer laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuide Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
9: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum La Cour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
8: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
9: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
8: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
9: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
8: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
9: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in La Cour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
8: Bedankt, Ludoviane.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio.

0: Noordzee regionieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzee Cross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestige veldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
4: Uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
3: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
4: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
3: Hoe zit dat?
4: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
3: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
4: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
3: wat zijn de ambities dit jaar?
4: Ambities die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
4: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
5: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
7: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
8: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombe.
9: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand.